In de branding van je hart voel ik verdrong. In de golven van je haar als een soort mos om zee. Maak hem spel van.